Oke, okay, ku chenda munya katwenze nya Radio Ecclesia Radio Sapiens mwebale kubantu kumule Radio Ecclesia Radio Sapiens mwebale kubanga mberako ayona je musinzira mwebale kwanga mbera ku bitundu ebyenjawulo mwebale kwati muzambi tundu ebyenjawulo

Okay, ochaleko chenda munya katwenze nya radio kerezia radio sapienza mwebale kubanti kwemule yoneyo jemusinzida mwebale kubanti muzambitu nebyenjawulo.